Ja, dan vraag ik haar een sigaret. Op een aard zijn de man zo, hij is hij nu, ze gaan draaien niet in nou. Ga jij naar mijn sigaret, hij van mijn nou en hij. Paraman de alfut zijn een eind in nou, dit jaar zo en hij koer zijn. Paraien nu naar een pit en reeman zijn, kan men naar een zevolazen zijn, die hij tombe niet van wanneer hij. Die tombe niet van een maam, zijn een kou en hij. Aar zijn jaren, nu fik in de nou, haha sambat en hij. Amen. Aan Jezus, amen. Om te vallen in de Javan, nu ja, nu komen nou om de Lalan Sofis aan en niet in de Mante zo. Ja, Rahaba nou om de Naran Jezus, Manara Katanti van Daraniti, Ari Manirin, ze dan een tumpu om nou, de Panarana is op tonen zo. Niet in de Mante van Daratikar. Ja, nu heb ik hier aan de Kuba te kolen, in din voor Romropulu, Adam in din voor Hadim en Ropulu. Jacoba took Voluan, and Din for Rombro Pulu, or Tom Nendin for Timbro Pulu, to Zau, Nufakanteni, Amenar and Jesus. Vauka Pagatunte in a row, Faza Tien Futunian, Kamamita Kantena in a row. Ramis Tienunten, Nefat Pakatu, Eto in Yulam Zantarain of Taratis. Bamzirenten is the Lassa. America Mzai, the Hadin Tarain. Als je maar dient aan de lana dan dirk. Kel de lana faafan. Kama hart am zani. Raak ik je een manadino. Faap aan om jasse. Die assambat am jasseni. Isanur nezani. Rire mas no manamassina en famarinene. Nipene no van fahamarinene. Amen. Ripe en manal. Nou in faswa van sincia dana. Avem na de manta retike. Si Jesus Christi tumpu. Amen. Isai enten ni panurota indrei, laza ni fumba fienu tika nten nande manta mtifto na iti. Denya atunga nau, mbaha andrei, siya asu nteni amzaiti na iti ndrei nasi. Laza ni panurota fanu famakina surata masam, ibele mbele mfutini, kia saati chia zauna zaiti na tina nande manta ambara. Lutia afana mamatia huasa msitapuni. Yolo as one tinan, his Otanians are a ticket of Sivakin of Fumba Velambelan ten and demand. She was now the Tiambar. Archiapakana Tantereka as I won't say no, Arkan Sitapun on demand, his son. Yolo to Ernito. Who is here, Ref Afmanasia, Pankopovan? Adino Neva, Matit Kanteni. Kelekena venten turten, nu faalainana itakutaku. Si faalainana hanakata, neftinten zei, reta onatum turten, amfampo fafana na krai. Si maiti manaweza karienau, bahas taratena diamantra, handrai zani, wantena nou manukan. Ari apiate zani, eo omtena nou, fayunu afat, zayambara, Amle lalan titeniti. Nisi janunana ansan atapandalan, natasadalan, amreo tijen senuna. Janwe, biainu apanian. Yetumasu okuri, pam tere kafikurtanana, eovsianana. Nifakotavanan titus, janwe, nifampiaranas eovsianana, diamitunda fasambaran. Ari yun of wit, yun ambara, amle lalan titeniti. Sini hameza ni faafa nurubelu nani hanafona nzuni sizane kurnu antun na metana ndemantan lalana ba ni amprinda yandavana ndipena nau kaitano fasambaran izan tanzo nandemantra kanu mezani izau tende zau huwa nau nila lana faamasinan izan nula zani asi yu lalana yu Eu nici că pun în demantă reacu. Să ai ta fătufcă. Au o punau să ție, mitu eță au ni fă n-ai masă. Tine, famă drampu, și famă la închelucă, și zanian nu rai să nou, am ne lală în funonă în Cristi, pa niseri sunt fa fa în amacă tun la lana demantă ea în cuă. Am țină ue, la lana fa fa în izan să ție, irini la-i pinumiții, Ya nausita puna demand, ari andea amni malala ka.
va hiditinao no tadiaviko. Izany nilazany mpanao salamo azy. Tsy famelana anitakitsaka ny didin'i Kristy. Ireo fitsipika ara-moraly napetrak'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina, ifahafahana ry havana. Fa fahafahana hihery hankatò azy ireny, sy hijoro amin'izay tanjona namoronana azy. Ka atopisinao eto amin'izao fiainana izao. Rity elo malala, izany indray no afatry ny tenin'Andriamanitra ho anao amin'ity fotoana ity. Ka aoka fovonona mandrakariva ianao, tsy ompiaina fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanao, voampiaino makato ka hita fiainana sy fifaliana amin'izany. Mba tsy ho adininao izay teny renao fa hiatra ny fiainanao, ka dia azo fifaliana tokoa ianao, satria izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàna fahafahana. Ka maharitra amin'izany, raha tipeno manadino izy, ampanao ny asa dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Io no ilazany azy. Alazaina aminao koa eto mba mitondra fahasambarana ho anao hiasa izay ataonao rakininao amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra izany. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resanaka ary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amena.

Ja, dan vraag ik haar een sigaret. Op een aard zijn de man zo, hij is hij nu, hij handrijd niet in nou. Kan jij naar de sigaretten, hij van mij nou een ei. Maar Raman daar voet zijn een eind in nou, dit jaar zo een ei koersan. Maar Raman nu een pit en reman zijn, kan men haar kazen voor lazen zijn, die hij tombe niet van een ei. Die tombe niet van een maam, zijn ik een ei. Haar zijn jaren moet ik in de nou, haha samba dan ei. Amen aan Jezus, amen. Om te vallen in de Javan, en we ook om nou om de Lalan Sofie Zaran en niet in de Mantezo. Ja, Rahaba nou om de Naran Jezus, Manara Katanti van Daraneti, Ari Manirin, die dan een tumpu om nou, Jopanaran is op Tonezo. Niet in de Mantan Zaratikari. Ja, nee, Epistil en Zakuba took Voluan, en din voor Ombropulu, Adam en Dini voor Hadim en Bropulu. Jakuba took Voluan, en din voor Ombropulu, Adam en Dini voor Hadim en Bropulu. Toe zou nu voor vakken teni, am de naren Jezus. Vau ka upaka tun teni naar jou, faza tia in voet ni aan, kama mita kan tena naar jou. Ramis tia in un teni, nefa ti paka tu, keto in jul nam zaan tarene om vtara tis. Bam zeer in tena nis, die lasse. Armer kam zei, die had din un tarene. Bij zeeman din chan lalana tan terk. Kel lalan faafan, kama hartam zaani, Raak ik jij een man het dien? Vaap aan ons jasse, die is samen met ons jasse nu, is aan duur naar Isaan. Rere mas no, mana masina na infa marina ne, nipen no, on fa hamarina ne. Amen. Ripen manal, nou in infa swaver sinds je dan. Avem na de man ter etzike, si Jesusi, Christi tumpu. Amen. Isaai en ten panuro te indrei, laze, me, Fumba fijn ook een ten en de man te stonden het die. Denja tunga nou, mbaha en rai, sja as een ten en zei ten dat ik in drie naas. Blaza ni panurata van een famakina surata masam, belam belam futsini. Ja saat tja za una zei ten dat kina de man te ambara. Lutia afana mamatke, huasam sitapuni. Junu as om tenen, is o ten en zaratike is over. Si vakina om fumba i velen belen tenen de mand. Si was nou ze tien ambar. Arts ja vakana tan tereka aas. Om fena nou arkel si te punen de mand te zijn. Jo nu tu er niet. Hoe is ik er even af manasja van popovan. Adino neva. Matet ken teni. Kele tena venten turten. Nu fa alainene. Itzaku tzaku. Si fa alaina na hanakat, neftin ten zei, reta on atun turten, am fampu fafana na krai. Si maiti manau eza kari nou, ahaz taran ten na demantra, handra izani, wan ten na nou manukan. Ari apiata izani, eo om tien na nou, fa yunu avat, zei ambara, am le lalan titeniti. Nisi zanuna na, Antsan atapan dalan na tasa dalan amreo dingen senuna janwe biainu apanian yetmasu okuri pamtere ka fikurtanana eo fiainana ni fakotavana tintus janwe ni fampiarana azy eo fiainana dia mitondra fasambarana ary io no foot io no ambara amin'ny lalana titeniti Sini hameta ni faafahan nurubeluna. Nani hanafona nzuni. Sizane kuru nuantuni. Nameta nandemanta nlalana. Ba, ni amprinda. Yandava nandipena nau. Kaita no fasambaran. Sizane tanzo nandemanta. Kanu mezani. Izao tende zao huwa nau. Nilalana faamasinan. Sizane nula zanyasi. Iu lalana iu. Eu ni sita puna de manta riakoko. Isai tafa tufka. Au puna au zetia. Mitweta au ni fanai masina. Tini fam drampu. Si fam elankeluka. Si zani anu reisanau. Amne lalan funuonan kristi. Pani heri sin faafana maka tun lalana de manta yankua. Antuina we lalan faafana izan satia. Irini lai pinu miiti. Ja, nou zit er voor een demand. Arjan dea am ni malala ka.
fa iditinao no tadiaviko. Izany nilazany mpanao salamo azy. Tsy famelana anitakitaka ny didin'i Kristy sy ireo fitsipika ara-moraly napetrak'Andriamanitra ao amin'ny soratra masina ifahafahana ry havana, fa fahafahana sy hery hankato azy ireny sy hijoro amin'izay tanjona namoronana azy. Ka atopisinao eto amin'izao fiainana izao, riky elo malala, izany indray mahafatry ny tenin'Andriamanitra ho anao amin'ity fotoana ity. Ka aoka fovonina mandrakariva ianao, voampiaino fotsiny ihany ka mamitaka ny tenanao, voampiaino makato ka hita fiainana sy fifaliana amin'izany. Mba tsy ho adininao izay teny renao fa hiatra ny fiainanao, ka dia azo fifaliana tokoa ianao, satria izay mandinika ny lalàna tanteraka dia ny lalàna fahafahana. Ka maharitra amin'izany raha tipeno manadino izy, ampaninao ny asa dia ho sambatra amin'ny asany izany olona izany. Io no ilazany azy, alazaina aminao koa eto, mba mitondra fahasambarana ho anao ny asa izay ataonao raha kininao amin'ny fanatanterahana ny sitrapon'Andriamanitra izany. Voninahitra ny ao an'Andriamanitra resana kary fanahy masina zay hatramin'ny taloha indrindra, ka ho mandrakizay. Amen.